0: buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Perzische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. En Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Nijkerk Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A12. Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen staat 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A325 Nijmegen-Arnhem voor Elde 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Radio. De stem van jouw regio.
4: Geit, bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.

0: rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
4: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
5: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
6: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
0: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: vannacht om 1 uur dan mogen ze aantreden. Het WK 2026. Ja, dat is even kiezen of delen. Hè. Wat ga je doen eigenlijk? Ga je echt naar de kroeg toe? Blijf je thuis? Kijk je in bed? Dat is eventjes de vraag. Wat moeten we nou eigenlijk doen? Om morgen toch frisse fruit weer aan de bak te kunnen natuurlijk.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bolten.
0: We zeggen goedemorgen.
2: Het geluid van
0: het is inmiddels 10 minuten over 7.
2: Radio Nunspeet.
0: Welkom bij de start vanochtend voor Nunspeet in de wijde omgeving. Houdt ook in dat we goedemorgen zeggen tegen de luisteraars in Barneveld en Nijkerk. En dat allemaal te beluisteren via onze collega's van AE Media. Ja, de koekoek wordt vandaag geknuffeld. John de Bever, Wilfred Gené, Wesley Snijder en Raphaël van de Vaart. Dat zijn de boys die we vandaag eventjes een extra in het zonnetje zetten. Heeft te maken natuurlijk met de wedstrijd van vannacht. Die wedstrijd begint om 1 uur dus. We mogen aantreden. Dat mag dus tegen Tunesië. Tunesië tegen Nederland vandaag dus. Als je dan de website erbij pakt wat betreft de stand en wat betreft hoeveel procent er kans is dat we winnen, dan heeft 3% Tunesië kans dat ze winnen van Nederland. Het is maar eventjes dat ik je deed, dus als je dat moet geloven, dan is het toch een makkelijke wedstrijd moet het gaan worden. Goed, vannacht dus om 1 uur. En ik zei het al, ga je thuis kijken, ga je bij iemand anders kijken of ga je de kroeg in? Want ook de kroegen mogen natuurlijk open zijn voor de wedstrijd te laten tonen. Goed, tussen nu en de klok van 9 hebben we aandacht voor het laatste nieuws. De berichtgevingen uit de ochtendbladen wat betreft vandaag. Dag, Mijn Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Centaur. We hebben natuurlijk aandacht voor de vaste items tussen de klok van 8 en 9. En verder natuurlijk de lekkerste hits. En we houden ook nog weer en verkeer voor je in de gaten. Nou, wat betreft de situatie op de wegen, we kunnen gewoon rustig doorrijden. Dus bij deze middag op de hoogte. Voor onze regio zijn we helemaal filevrij. Het Hellas Beach Volleyball toernooi hebben we straks wat nieuws over. Eerst gaan we naar een update wat betreft het weer voor vandaag. Want het wordt opnieuw een snikhete zomerdag. De zon schijnt volop en na een warme nacht stijgt de temperatuur al snel. In de loop van deze donderdagochtend wordt de tropische grens van 30 graden bereikt. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 34 graden. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Zorg dus ervoor dat je voldoende drinkt, de schaduw opzoekt en jezelf goed beschermt tegen de felle zon.

En dat was de titel van de plaat, de Watermelon Sugar, hier op Radio Lutspeet bij de Veluwe op 7:15. Het Hellas Beach Volleybaltoernooi gaat het komend weekend niet door. De organisatie heeft na overleg met verschillende instanties besloten het toernooi af te gelasten vanwege de verwachte hitte, maar ook de risico's die sporten onder deze omstandigheden met zich meebrengt. Het scholierentoernooi zou morgenmiddag plaatsvinden. Daarnaast stond het beachvolleybaltoernooi gepland op vrijdagavond en op zaterdag. Volgens de organisatie is de beslissing genomen na het bespreken, maar ook het beoordelen van ontvangen input en ook rapportages. Hoewel er voor de vrijdagavond nog een werkbaar schema kon worden opgesteld, bleek dat op zaterdag ook tijdens de heetste momenten van de dag wedstrijden gespeeld zou moeten worden. De organisatie vindt dat dus niet verantwoord. De risico's die het sporten onder deze omstandigheden met zich meebrengt zorgen ervoor dat we de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers, maar ook bezoekers onvoldoende kunnen waarborgen. Dat laat de organisatie weten aan onze nieuwsredactie. De organisatie is inmiddels wel in overleg met betrokken partijen om het Hellas Beach Volleybaltoernooi op een later moment alsnog te laten plaatsvinden. Voorlopig wordt er gekeken naar vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus als mogelijke nieuwe data. Dat is dus na de nacht van Nunspeet. Nou, in ieder geval, of dat ook gaat lukken, dat moeten we nog even afwachten. In ieder geval, zodra dat in ieder geval duidelijk is geworden dat het ook door kan gaan vinden op die genoemde data's, dan hopen we natuurlijk dat te horen te krijgen van de organisatie van het Hellas Beach Volleybal toernooi. En dat zal ongetwijfeld goed gaan wat betreft de organisatie, want ook het laatste nieuws omtrent het beachvolleybal, dat het nu niet doorgaat, is ook allemaal snel doorgegeven aan de redactie van RTV Nunspeet. En dan gaan we naar het andere nieuws, want bijna de helft van de Nederlanders betwijfelt of de overheid extra geld dat aan defensie gaat ook goed besteedt. Dat blijkt nu uit een onderzoek. De onderzoekers zeggen dat de overheid beter zou moeten communiceren over de besteding van het geld. Veel mensen zijn namelijk wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid. De VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In mei jongstleden publiceerde de Rekenkamer een rapport waaruit onder meer bleek dat defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. Het gaat dan om grote bedragen, zo schrijft dat allemaal ook vandaag dus in de bladen. Nou, er moet weer eventjes iemand opgezet worden die het eventjes goed in de gaten houdt. Goedemorgen, dit is de Veluwe Top.

Doe maar voor je. En is dit alles daarachteraan deze hit van de Zweedse hitmachine ABBA. Een Super Trooper. Inmiddels 4:45. We kijken naar het nieuws. Goed nieuws hebben we trouwens, want de ballonfiesta in Barneveld kan alsnog plaatsvinden op de Koewei. Na overleg tussen het bestuur van de ballonfiesta, de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld zijn afspraken gemaakt. En daardoor kan het evenement volgens de betrokken partijen veilig, maar ook verantwoord doorgaan. Uit een omgevingsscan kwamen verschillende aandachtspunten naar voren. Die zijn gezamenlijk beoordeeld en vervolgens zijn afspraken gemaakt om zowel rekening te houden met de natuur als met het evenement. Volgens de betrokken partijen zijn daardoor geen grote aanpassingen aan de ballonfiesta nodig. Wethouder Daan de Vries noemt het een positieve uitkomst. Ik ben blij dat de ballonfiesta op de Koewei kan doorgaan. De ballonfiesta is een evenement dat bij Barneveld hoort en waar veel inwoners en ook bezoekers ieder jaar van genieten. En ook het bestuur van de ballonfiesta reageert verheugd. Met deze hobbels achter de rug verandert de horizon van Barneveld in het laatste weekend van augustus alsnog in het vertrouwde, oftewel kleurrijke decor van dit spectaculaire evenement. 4 dagen lang kunnen jong en oud genieten van tientallen ballonnen die van deze unieke locatie, de Koewei dus, het luchtruim kiezen. Maar ook gedeputeerde Ans Mol van de Kamp is eveneens positief. Het annuleren is wat ons betreft nooit aan de orde geweest. Als provincie hechten we veel waarde aan dit soort evenementen, omdat ze de kracht van de Gelderse samenleving laten zien. Binnen de Europese en ook de nationale regels zoeken we altijd naar mogelijkheden om evenementen door te laten gaan. Aldus deze gedeputeerde Ans Mol van de Kamp. Nou, in ieder geval, de provincie geeft ook aan in de toekomst met de organisatoren in gesprek te blijven over de uitdagingen rond evenementen. Alle betrokken partijen kijken uit naar een succesvolle editie van de Ballonfiesta in het laatste weekend dus van augustus.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. De zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen. Het weer, code oranje vanwege de hitte. Alleen op de Wadden is het nog code geel. Het wordt 27 tot lokaal 37 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Het komt ook op gang in het midden van het land. De meeste vertraging daar op de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is inmiddels ruim een half uur.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

Kees de Sunshine Band, Give It Up. Naderhand nog een keer gecoverd in de jaren 90, was dat volgens mij zo uit mijn hoofd, door Kademu. Ja, dat plaatje of die versie werd toentertijd veelvuldig gedraaid, maar ook veelvuldig aangevraagd in de toenmalige discotheek hier in Nunspeet. The Joy was dat. Terug naar het nieuws. Een 28-jarige man uit Woudenberg is veroordeeld voor het langdurig stalken van een vrouw uit Putten. Nadat zij het contact had beëindigd, belde hij haar meer dan 3200 keer. Bezocht hij haar woning, misbruikte hij haar persoonsgegevens en viel hij ook de familie en vrienden lastig. De rechtbank veroordeelde de man tot de maximale taakstraf van 240 uur, maar ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden met een proeftijd van 3 jaar. En ook krijgt hij een locatieverbod, een meldplicht en moet hij zich laten behandelen. Daarnaast moet hij 5500 euro schadevergoeding betalen. Volgens de rechtbank was de impact op het slachtoffer groot en was de stalking zeer beangstigend. Zo schrijven ze dat in de regiobladen wat betreft vandaag. En dan de jaarlijkse klompentocht in Garderen gaat dit jaar niet door en keert ook niet meer terug. Na 13 jaar heeft de organisatie besloten te stoppen vanwege een strengere regelgeving en ook oplopende kosten. Volgens de organisatie zorgen de nieuwe eisen, zoals extra verkeersmaatregelen, maar ook verkeersregelaars, voor de te hoge kosten. De klompentocht werd jarenlang zonder winstoogmerk georganiseerd, maar is financieel gewoon niet langer haalbaar. Vooral voor de organisatoren die vanaf het begin betrokken waren, is het besluit een grote teleurstelling. Ook dit allemaal vinden we terug, onder andere via onze gezamenlijke website, de vrmg.nl. 8 over half 8, goedemorgen. Tot 9 uur, de Veluwe staat op met onderweg Fleetwood Mac. Jan Smit, Coldplay hebben we op de playlist gezet. Maar eerst nog eventjes, ja, toch, het succes van de laatste paar jaren. Roxy Dekker op deze dinsdagmorgen in de Veluwe staat op. Dit is ze met haar Sugar Daddy.

Black and Everywhere. Daarvoor nog de Sugar Daddy van Roxy Dekker hier op Radio Nusspeter. Het is bijna 7:15. Goedemorgen. We gaan terug naar het nieuws voor vandaag. Berichtgevingen uit de ochtendbladen. En ook het laatste nieuws wat we zelf binnenkrijgen op onze redactie. En wat natuurlijk ook verwerkt wordt. Is allemaal terug te vinden via rtvnusspeter.nl. De socials van Radio en TV Nusspeter. De Kabelkrant en de gratis app. En natuurlijk ook via de gezamenlijke website de vrmg.nl. Ermelo krijgt mogelijk een tweede weekmarkt. Dat schrijft onze reeks, tenminste onze streekredactie. De gemeente onderzoekt of er naast de populaire dinsdagmarkt nog een markt kan worden gehouden. Inwoners mogen via een enquête meedenken over dit plan. De weekmarkt op de dinsdagochtend op het Raadhuisplein trekt veel bezoekers. En daarom kijkt de gemeente naar de mogelijkheid van een tweede marktdag. De gemeente Ermelo denkt daarbij aan de vrijdag. Op die dag bezoeken veel mensen het centrum om boodschappen te doen voor het weekend. Een extra markt kan volgens de gemeente zorgen voor meer sfeer, maar ook leefdigheid in het centrum. Om te onderzoeken of er voldoende belangstelling is, houdt de gemeente Ermelo een enquête onder de inwoners. Zij kunnen daarin aangeven of ze behoefte hebben aan een vrijdagmarkt. En ook suggesties en eventuele aandachtspunten worden meegenomen. De enquête is geopend vanaf woensdag, gisteren 24 juni... tot en met woensdag 8 juli aanstaande. En dan het kabinet. Jette die staat op het punt miljoenen uit te geven aan een nieuw regeringsvliegtuig. Haagse bronnen melden aan de Telegraaf dat de huidige PHGOV nog geen 10 jaar oud alweer in de verkoop gaat. De reden? Nou, KLM die stopt met de Boeing 737-vloot en schakelt volledig over op de Airbussen. Omdat KLM het onderhoud en ook het cabinepersoneel levert voor het toestel, komt deze PHGOV daarmee in de knel. De omschakeling bij KLM is al in volle gang. Duizenden piloten moeten worden omgeschoold naar het nieuwe Airbus-type. Nou, hoppakee, daar gaan we weer. Trek je portemonnee maar. Het is toch niet te geloven. Dan mag het. Goedemorgen, dit is de Veluwe. Staat op met Jan Smit, de Volendammer hit. En als de

0: gaan terug naar de Volendamse sound, oftewel de Paling sound. En sure, he's a cat. Het is 9 minuten voor inmiddels geworden. Dat betekent dat we zo langzamerhand opgaan naar reclame, nieuws, weer en reclame. Eerst nog even een update wat betreft de files. Apeldoorn richting Amsterdam. De A1 ruim 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Barneveld en Hoevelaken. De A28 Zwolle richting Amersfoort. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoevelaken. En dan de N-wegen. De komen terecht bij de N50. Zwolle richting Emmeloord. Ruim 3 kilometer op dit moment. En dat allemaal langzaam rijdend tot stilstaand verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Dat zijn ze tot zover wat betreft de files voor dit moment in onze regio. Tot besluit van het eerste uur wat betreft de Veluwe start-op. Ze lag te slapen. Er is Zij gelooft in mij van Hazes Senior.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
0: Maak van jouw zakelijke meeting een succes. Kijk voor meer info op soerelepe.nl.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
4: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
5: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
4: Juwelier Miekes, sieraderie.
5: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
4: Van den Pol Mode.
6: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
4: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
6: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
7: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
8: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
4: Oh, oh, oh, Agrotuin en Dier.
8: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
5: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
4: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
6: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
4: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
7: Naast vooral dagelijkse files in het midden van het land die niet al te veel vertraging veroorzaken, valt er één op, dat is de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Driebergen staat zo'n 14 kilometer file met 25 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een gestrande vrachtwagen met pech.
3: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
8: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
14: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar 7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
15: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwijlen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
16: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: Maak van jouw zakelijke meeting een succes. Kijk voor meer info op soerelepe.nl.
16: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
17: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
18: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
19: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Vanavond, nee, wat zeg ik, vannacht, hè, om 1 uur, dan is het zover. Tunesië, Nederland, 1 uur vannacht. De grote vraag is, waar ga jij deze wedstrijd kijken? Of überhaupt, ga je maar kijken eigenlijk? Want ja, morgenochtend moet er ook weer gewerkt worden natuurlijk, hè. Of heb je vrijgenomen? Dat kan natuurlijk ook. John de Bever, Wilfred Gené, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart worden vandaag geknuffeld. En dat deden we natuurlijk met Koekoek.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bolten.
0: Die zegt goedemorgen. Het geluid van vandaag donderdag 25 juni. Start van de ochtend om 7 uur starten we altijd met de Veluwe start-up voor Nunspeet en de hele regio. En dat allemaal ook te beluisteren via onze collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. Files hebben we ook te melden voor dit moment. Te beginnen bij de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Ruim 4 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Hoevelaak en Barneveld. De andere kant op, diezelfde A1, tussen Stroe en Hoevelaak, ook nog eens een kleine 4 kilometer. Gaan we verder opkijken wat betreft de files. Zolle richting Amersfoort, de A28. Ruim 3 kilometer stilstand verkeer tussen het Harde en afrit Elspeet. Verder kan ik je melden dat de N50 nog op het lijstje staat. En dat betreft dan de weg Zolle richting Emmeloord. Een kleine 4 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer. En dat gebeurt allemaal tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. En dat zijn ze tot zover. Nou, vanochtend is het zon overgoten en na een warme nacht loopt de temperatuur weer snel op. In de loop van deze donderdagochtend is het zelfs al tropisch warm en vanmiddag wordt het uiteindelijk 34 graden. En daarbij hebben we een zwakke tot matige wind en die komt uit het noordoosten. Temperatuur op dit moment, ja, je gelooft het misschien niet op deze donderdagmorgen. Inmiddels is het 8:10, ligt zo rond de 21 graden Celsius. Coldplay op de radio, Adventure of a Lifetime.

0: alles wat ik wil lijkt zo ver weg hier op Radio Nusbeet bij de Veluwe. Start op, je hoorde de Hollandse klompplaat voor vandaag. En dat was natuurlijk de hitsingle van Guus Meeuwis en Van Gans.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor vandaag, het is eens even kijken. Oh, het is vandaag donderdag de 25e. Gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst. Je werkt hard aan een doel, maar merkt dat je huidige aanpak weinig oplevert. En het is daarom verstandig om een andere strategie te proberen, in plaats van steeds dezelfde fouten te herhalen. Daarnaast kan iemand die dicht bij je staat voor irritatie of spanning zorgen. Probeer niet direct alles uit te praten of een zwaar gesprek te forceren. Soms werkt afstand beter dan aandringen. Luister wel naar goed bedoeld advies. Ook al beslis je uiteindelijk zelf wat je ermee doet. Er dienen zich bovendien nieuwe kansen aan die je verder kunnen helpen. Door open te blijven staan voor verandering ontstaan er uiteindelijk meer vooruitgangen, is de verjaardagshoroscoop voor deze donderdag nogmaals vandaag 25 juni 2026. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is zeggen wat je hart al weet. Oh ja, soms hoeft het niet ingewikkeld te maken dan het al is natuurlijk, hè. Als je iemand echt graag ziet, dan mag dat best gezegd worden. En dat is precies waar dit lekker nummertje om draait. Dit is Shake met You Know I Love You. Ja,

zijn de leuke liedjes. Het zijn de grote hits van lang geleden. Shake, You Know I Love You, Toes, Sertjame, was het allemaal geheten. Ja, volgens mij is het ook een favoriete plaat van collega Ben Metz. Nou goed, in ieder geval terug nog eventjes naar het nieuws, het regionieuws. Want de NS breidt vanaf 13 december aanstaande het aantal spitstreinen tussen Harderwijk en Amersfoort uit van 6 naar 8 per dag. Er komt zowel in de ochtend als in de avond een extra rit bij. Volgens de gemeente Harderwijk is de verbinding een succes. Sinds de terugkeer van de spitstreinen is het aantal reizigers in de ochtendspit met 10% gestegen. De gemeente ziet de groei als een belangrijke stap richting een toekomstige intercity-stop in Harderwijk. En ook wordt er gewerkt aan een keerspoor, waardoor in de toekomst vaker treinen kunnen rijden. Zo laat maar het weten in de regiobladen wat betreft vandaag. En dan nog het nieuws uit Dunspeet, want het theater van Veluwine stond gisteren in het teken van de jaarlijkse Musical Awards voor de groepen 8. 5 basisscholen uit de gemeente Dunspeet brachten muziek, dans en ook theater op het podium tijdens een feestelijke ochtend vol talent. De leerlingen voerden de scènes en ook de liedjes uit op de musical Undercover op Ibiza en kregen daarbij steun van een enthousiast publiek. En ook waren er optredens van iDance en de theaterschool van Cultuurkust. Aan het einde van de ochtend werd de Da Costa School uit Elspeet winnaar van de Wisselbeker, terwijl de Beatrix School uit Hulshorst de prijs voor beste choreografie in ontvangst mocht nemen. Dit alles schrijven ze via onze website.

0: app stores, dus check het eventjes. Dan hoef je niks meer te missen. Heb je alles in je broekzak, zeg maar.
1: Ja, toch? Zo lekker makkelijk.
0: Onderweg, De Dijk, Bloemend Hart, de headlines, Roy Orbison, maar eerst nog eventjes Club Tropicana. Dit is Web.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren twee bevingen in de hoofdstad Caracas, stortte gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI er rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut. Het weer nu zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Er staan met name dagelijkse files in het midden van het land. En dat betekent dat die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Twee uitzonderingen. De A1 Apeldoorn Amersfoort. Bij Voorthuizen 7 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En een vrachtwagen met pech op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Die is gestrand tussen Veenendaal West en Driebergen. Staat 11 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met

Allison in de Veluwe staat op. Van vaste werk altijd naar de headlines van 8:30. De Windsurfer op deze donderdag de 25e juni. Een 33-jarige voormalige zorgbestuurder is door de rechtbank persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement van zorgbedrijf In Control Zorgnetwerk. Zij moet een voorschot van 1 miljoen euro betalen voor de schulden van het bedrijf en mag 5 jaar lang geen bestuursfunctie meer vervullen. In Control leverde zorg in onder meer de gemeente Apeldoorn, Brummen en Arnhem. Nadat 8 Veluwse gemeenten de contracten hadden beëindigd vanwege, volgens hen, onterechte zorgdeclaraties, ging het bedrijf failliet. De rechtbank oordeelt dat sprake was van onbehoorlijk bestuur. De bestuurder ontkent bewust fouten te hebben gemaakt en stelt dat de gedeclareerde zorg wel degelijk is verleend. Daarnaast wil de gemeente Arnhem trouwens nog eens 700.000 euro gaan terugvorderen. Dat meldt onze collega's allemaal van GLD. Nog meer nieuws, want de 10-jarige Bram Verkerk, die zit in groep 7 van basisschool De Open Kring in Nijkerk, is gekozen door de eerste kinderburgemeester van Nijkerk. Hij wil zich inzetten voor alle kinderen in de gemeente en goed luisteren naar wat zij belangrijk vinden. Als kinderburgemeester gaat Bram samen met de burgemeester naar verschillende evenementen, zoals Koningsdag, dodenherdenking en ook de Sinterklaasintocht. En ook wil hij zich inzetten voor uitdagendere speeltuinen en ook kinderen stimuleren om meer buiten te spelen en te sporten. Bram wordt op 24 september officieel benoemd voor het schooljaar 2026-2027. Zo laat men dat weten ook vandaag dus in de regiobladen. Zo zie je maar weer. Goedemorgen, 8:08. Dit is de Veluwe start-up met misschien wel de grote zomerrit naast TRO van Justin de Wild, Rutger van Bardeveld en zijn zwoele zomernachten. Hey.

Purple Disco Machine samen met Sophie en de Giants en Hypnotize. Vandaag belooft een zonovergoten en tropische hete dag te worden. De zon schijnt volop en bij een zwakke tot matige noordoostenwind loopt de temperatuur op naar ongeveer 34 graden. Vergeet dus niet voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en je goed tegen de zon te beschermen. Vanavond blijft het nog lang warm en ook de nacht na vrijdag koelt het nauwelijks af. De temperatuur blijft boven de 20 graden, waardoor we opnieuw een tropennacht krijgen. Morgen dan wordt de heetste dag van deze periode. De zon schijnt de hele dag en de temperatuur stijgt naar 37 tot lokaal 38 graden. Het blijft droog en ook in de avond is het nog tropisch warm. De nacht naar zaterdag verloopt opnieuw zeer zacht met minima rond de 22 graden. Zaterdag wordt opnieuw een hete zomerdag met veel zon, later wat sluierbewolking. Het wordt 36 tot 37 graden. In de avond is er een kleine kans op een onweersbui. Zondag blijft het ook tropisch warm met 32 tot 34 graden. Het voelt benauwd aan en vooral in de nacht na maandag trekken enkele regen- en onweersbuien over de regio, oftewel onze provincie Gelderland. Vanaf maandag wordt dan de hitte verdreven. De temperatuur zakt naar zo'n 25 tot 27 graden. En vanaf dinsdag ligt het kwik tussen de 22 en de 25 graden Celsius.

Blondie. Dat deden we met Denise, Denise. En daarvoor trouwens ook nog Suzanne en Freek. En ze waren toch goud? Nou, ze zijn nog steeds goud. Misschien zijn ze al meer dan goud. Dit was het voor vanochtend weer. De Veluwe start op voor donderdag 25 juli. Hij is inmiddels gearriveerd. Henri Slijkhuis, presentator van de Ochtendkracht. Hij neemt je mee tussen 9 en 12 uur. En vanmiddag ben ik bij je terug tussen 12 en 2 met het lunchprogramma Eet U Smakelijk. Of anders weer morgen vroeg om 7 uur met de Veluwe start op. Doe het rustig aan. Pas je aan het weer, zou ik zo zeggen. Vergeet niet genoeg te drinken, goed in te smeren en geniet van alles. Wat

0: Een korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
2: Lunch, diner, borrelen en stappen.
3: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het feestcafé van Nunspeet.
4: Gezelligheid en lekker eten. Kom naar De Stoof, dat moet je weten.
3: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
5: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
8: Computerservice Bensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Bensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30 en op vrijdag tijdens koopavond van 7 tot 9. Zaterdag is Bensink geopend van 10 tot 3. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
9: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
10: De Cirkel, groen en sociaal.
11: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
10: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
11: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
12: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, vernieuwd. Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
13: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
12: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
13: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar.
15: Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
16: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd zo'n 80 kilometer file in het midden van het land. De meeste vertraging op de volgende twee wegen. De A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Maasbergen staat een vrachtwagen met pech. De vertraging is een klein kwartier. En een kwartier oponthoud nog ook op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Driebergen. En er staat daar 13 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
17: Zometeen in het volgende uur. Op

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files nog in het midden van het land. Tot het begin de A12 Utrecht-Arnhem. Voor knooppunt Waterberg nog 5 minuten oponthoud. En dezelfde A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Driebergen. 7 kilometer file rijden met nog eens 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: more.
1: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 27 juni is iedereen tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom op de jaarlijkse open dag van zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld. Zorgboerderij Groot Kootwijk biedt dagbesteding voor jong en oud en geeft jullie graag een kijkje op de boerderij. Er zijn allerlei activiteiten te beleven, zoals ponyrijden, je kunt een rondje mee met de jeep, je kunt op het springkussen, skelter rijden en er is nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website grootkootwijk.nl. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 's middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 27 juni wordt er in Kootwijkerbroek voor de eerste keer een mudrun georganiseerd. Tussen 12 en 4 kunnen de deelnemers rennen, klimmen, kruipen en ploeteren door de modder, dwars door de weilanden en over obstakels. De mudrun heeft heel toepasselijk de naam Modder gekregen, waarmee meteen duidelijk is waar het om gaat. Daarmee is de regio een sportief evenement rijker, waarbij je je weer even kind kunt voelen. Meer informatie vind je op de website modrkwb.nl. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Towerjumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL Tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische Republikeinen met de Democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den Bee het doelwit was. Van den Bee zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. De lunch van president Trump met zijn republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drooggisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drooggisterijketens ook al neergelegd. De bond is het niet eens met de cao-voorstellen van de werkgevers, waarin onder andere wordt aangestuurd op een halvering van de zondagstoeslag. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. Dat heeft defensiestaatssecretaris Boswijk met de vakbonden afgesproken. Ook stijgen de toeslagen voor onregelmatig werk en missies. Militairen in opleiding zullen beter beloond worden en ook moet de mogelijkheid bestaan om op latere leeftijd beroepsmilitair te worden. De komende 3 weken mogen de leden van de vakbonden hun licht over het voorstel laten schijnen. Stemmen zij in, dan is het akkoord definitief. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. De nationaliteit van de mensen die 21 dagen in quarantaine moeten is niet bekendgemaakt. Tijdens de vlucht kreeg de Franse arts hoofdpijn, waarop hij zelf de autoriteiten inschakelde. Het vliegtuig vertrok dinsdag vanuit de Congolese hoofdstad Kinshasa en had als bestemming de Parijse luchthaven Paris-Charles de Gaulle. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierde dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. De bestuurder van de auto is opgepakt en de politie meldt dat meerdere mensen gewond zijn geraakt. De man zou geprobeerd hebben over een weg te rijden waar voetbalfans liepen en hij zou omringd zijn geraakt door mensen die ook in de auto zaten. Volgens Mexicaanse nieuwssites gaat het om 17 gewonden die naar het ziekenhuis gebracht moesten worden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en 3 verse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door 2 verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 27 juni wordt er in Kootwijkerbroek voor de eerste keer een mudrun georganiseerd. Tussen 12 en 4 kunnen de deelnemers rennen, klimmen, kruipen en ploeteren door de modder, dwars door de weilanden en over obstakels. De mudrun heeft heel toepasselijk de naam modder gekregen, waarmee meteen duidelijk is waar het om gaat. Daarmee is de regio een sportief evenement rijker, waarbij je je weer even kind kunt voelen. Meer informatie vind je op de website modrkwb.nl. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3NL Tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3NL Tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3NL Tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vakbond FNV meldt dat het personeel van drogisterijen Kruidvat, Ethos en Holland & Barrett zaterdag weer gaat staken. Het is de tweede staking in een kleine week tijd. Afgelopen zondag werd het werk door de medewerkers van de drogisterijketens ook al neergelegd. Op 1 september stijgt het salaris van defensiepersoneel met 6,5%. Begin 2028 krijgen de medewerkers er nog eens 2% bij. 5 passagiers die op dezelfde Air France-vlucht zaten als de Franse arts bij wie ebola is geconstateerd, zitten uit voorzorg in isolatie. In het Mexicaanse Cabo San Lucas heeft een automobilist een groep mensen aangereden die vierden dat Mexico van Tsjechië op het wereldkampioenschap voetbal gewonnen had. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
2: Lokaal nieuws en de beste muziek.
3: De stem van jouw regio is A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. Op zaterdag 27 juni is iedereen tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom op de jaarlijkse open dag van zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld. Zorgboerderij Groot Kootwijk biedt dagbesteding voor jong en oud en geeft jullie graag een kijkje op de boerderij. Er zijn allerlei activiteiten te beleven, zoals ponyrijden, je kunt een rondje mee met de jeep, je kunt op het springkussen, skelterrijden en er is nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website grootkootwijk.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodriguez. De bevingen vonden rond 6 uur 's avonds lokale tijd plaats. Vanwege een nationale feestdag waren veel mensen thuis. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog verder zal oplopen. Er zijn ongeveer 1000 gewonden gevallen. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Op sociale media deed Buitenlandse Zakenminister Tom Berendsen dat ook. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Als dat het geval is, dan zou het voor het eerst zijn dat de weerswaarschuwing om die reden wordt afgekondigd. Afgelopen nacht was de warmste juninacht ooit. Nederland ging gebukt onder een plaknacht. In De Bilt werd 21,4 graden gemeten. Het oude record stamt uit 1947. Toen werd het in de nacht van 27 juni 19,8 graden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Dat staat in het landelijk crisisplan infectieziekten dat door het kabinet naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. In geval van een nieuwe crisis wordt het maatschappelijk impactteam een van de vaste raadgevers van de regering. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Venezuela zijn door de aardbevingen zeker 164 mensen om het leven gekomen. Dat meldt interim-president Rodríguez. En op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Vanmiddag overlegt het KNMI met verschillende partners of er vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd moet worden. Bij een eventuele toekomstige pandemie zal het kabinet zich ook door deskundigen die de maatschappelijke impact van maatregelen kunnen inschatten laten adviseren. Tijdens de coronacrisis luisterde het kabinet vooral naar medici en virologen. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. Voor een hittegolf moet het in de Bilt 5 dagen op rij warmer dan 25 graden worden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Afgelopen nacht was het met 21,4 graden de warmste juninacht ooit gemeten. Maar het KNMI verwacht dat het aankomende nacht

0: nog warmer gaat worden. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. Volgens de raad is er overtuigend bewijs dat alcohol het risico op 7 soorten kanker laat toenemen en ook lopen organen het risico beschadigd te raken. Het aantal volwassenen dat alcohol drinkt is in ruim 10 jaar tijd wel iets afgenomen, van 81% naar 76%. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Volgens de inspectie is er sprake van gebrek aan kwaliteit en veiligheid van de zorg bij de instelling. De komende dagen moet een andere plek voor de kinderen met een beperking die zorg bij Expertcare krijgen worden gezocht. Een tijdje terug liet de langdurige zorgminister Mirjam Sterk nog weten dat de villa's voorlopig niet zouden sluiten, tenzij er op tijd een andere plek voor de 35 bewoners werd gevonden. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het Urban Search and Rescue Team, bestaande uit reddingswerkers, honden en materieel, vliegt naar het rampgebied. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat de nood hoog is. Hij trekt voor de hulp in het land tot 2 miljoen euro uit. Sjoerdsma heeft zijn medeleven betuigd. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, tussen Heteren en knooppunt Grijshoort, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: waaien.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vanmiddag tikte de thermometer in de Bilt ruim 30 graden aan en daarmee is een landelijke hittegolf een feit. Dat laat het KNMI weten. De overheid heeft van de gezondheidsdienst het advies gekregen om alcoholgebruik voor iedereen te ontmoedigen. Denk bijvoorbeeld aan het uit de supermarkt halen van alcohol of het verhogen van de accijnzen. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil dat de zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre uiterlijk op 1 juli hun deuren sluiten. Op verzoek van Venezuela stuurt de Nederlandse regering een reddingsteam voor hulp na de aardbevingen. Dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. De FVD-school opent in augustus de deuren en wordt gefinancierd door het Rijk. FVD-grondlegger Thierry Baudet zei tijdens het debat dat er aparte leertrajecten voor jongens en meisjes komen vanwege biologische verschillen tussen de seksen. Thiele reageerde dat er in de wet staat dat er gelijkwaardige voorzieningen voor jongens en meisjes moeten zijn. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Tijdens warm weer wordt af en toe de energieproductie naar beneden geschroefd of zelfs stilgelegd om dieren en planten in het water te beschermen. En de hitte veroorzaakte ook problemen op het Franse spoor. Net buiten Parijs viel een Eurostar-trein stil, waardoor honderden passagiers urenlang in de volle zon moesten wachten voordat ze weer verder konden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Tijdens het nummer Dancing on the Ceiling had de 77-jarige Richie moeite om rechtop te blijven staan. Hij deed opnieuw een poging achter de piano met Three Times a Lady, maar voelde zich duizelig. Saxofonist Dino Soldo verklaarde dat Lionel niet verder kon spelen. Het optreden in Minnesota was de eerste in de reeks van 25 die Richie samen met Earth, Wind & Fire zal geven. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Loenen en Apeldoorn-Noord doe je er 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de N307 vanuit Horen naar Kampen op de dijk.

0: Enkhuizen naar Lelystad. Op de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelderdom en Westervoort is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.
1: Written on the back of a cigarette pack, your name and your number.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Onderwijsstaatssecretaris Judith Thiele wil precies weten hoe het kan dat de basisschool van Forum voor Democratie van de Onderwijsinspectie goedkeuring heeft gekregen. Vanwege de hittegolf zijn in Frankrijk uit voorzorg 2 kernreactoren stilgelegd. Hiermee wordt voorkomen dat er te veel heet koelwater de rivieren instroomt. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. De Amerikaanse zanger Lionel Richie heeft een optreden in de Grand Casino Arena in Minnesota vroegtijdig moeten afbreken, omdat hij zich niet goed voelde. Het weer warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind is het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
2: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Op de site van het KNMI staat te lezen dat de weersituatie voor zoveel schade, letsel en overlast kan zorgen dat het maatschappij ontwrichtend kan zijn. Code rood gaat om middernacht in. Het advies luidt: ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Giro 5125 werd eerder gebruikt voor hulp aan Oekraïne en Haiti. Afgelopen nacht, Nederlandse tijd, werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Van der Meijden volgt Donald Pols op, die na 1 dag zijn post alweer verliet nadat zijn verleden als leider van een extreemrechtse studentengroep in Zuid-Afrika op straat kwam te liggen. Van der Meijden was eerder bestuurder bij Stichting Gelijkwaardig Herstel en zal op woensdag 1 juli bij Tata Steel beginnen. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het gaat om de tanker Deliver, die vaart onder de vlag van Kameroen. De Russische schaduwvloot wordt ingezet om de sancties tegen het land te omzeilen. Vorige week onderschepte het Verenigd Koninkrijk in het kanaal ook al een tanker met Russische olie. Het weer. Het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het vooral langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal-West staat 8 kilometer. Vertraging is 20 minuten. De A50 van Arnhem naar Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen heb je 5 minuten vertraging. En de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, die is aan de kant van Lelystad in beide richtingen dicht vanwege een storing aan de brug. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 27 juni wordt er in Kootwijkerbroek voor de eerste keer een mudrun georganiseerd. Tussen 12 en 4 kunnen de deelnemers rennen, klimmen, kruipen en ploeteren door de modder, dwars door de weilanden en over obstakels. De mudrun heeft heel toepasselijk de naam modder gekregen, waarmee meteen duidelijk is waar het om gaat. Daarmee is de regio een sportief evenement rijker, waarbij je je weer even kind kunt voelen. Meer informatie vind je op de website modrkwb.nl. Op zaterdag 4 juli wordt vanaf 11 uur 's ochtends het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten in het centrum van Voorthuizen gehouden. Deze traditie op de eerste zaterdag van juli is inmiddels toe aan de 20e editie en de kenners weten dat dit de gezelligste muziekdag van het jaar is. Kijk voor meer informatie op nationaalkampioenschapdweilorkesten.com. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de kinderkippenclub. Op maandag 6 juli kun je tussen 7 en 9 uur 's avonds meefietsen met de Veluwe-renners tijdens de opstapavond. Als je altijd al eens in groepsverband hebt willen wielrennen, dan is dit je kans om het te proberen. Iedereen met een racefiets is welkom, van beginner tot ervaren fietser. Als je je vooraf aanmeldt, dan word je gekoppeld aan een ervaren wielrenner tijdens je eerste rit. Zo fiets je ontspannen mee en leer je op een leuke en veilige manier de groep kennen. Het vertrek is op het Bunkmanplein in Voorthuizen en het dragen van een helm is verplicht. Aanmelden kan op secretaris@veluwerenners.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Morgen zal voor het eerst in Nederland vanwege de tropische temperaturen code rood van kracht zijn. Met uitzondering van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland, daar geldt code oranje en op de Wadden code geel. Morgen kan de thermometer mogelijk de 40 graden aantikken. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend, waarop mensen geld kunnen doneren. Duizenden mensen hebben op dit moment dringend hulp nodig. Tata Steel heeft in Herman van der Meijden de nieuwe directeur communicatie en publieke zaken gevonden. Frankrijk heeft weer een schip van de Russische schaduwvloot tegengehouden. De olietanker voer in de buurt van Sicilië op de Middellandse Zee toen de Franse marine de controle overnam. Het weer. Het blijft nog lang warm. In de nacht is het in het noorden rond de 15 graden en in het zuiden en midden 22 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij weinig wind tikt de thermometer de 29 tot 39 of zelfs 40 graden aan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. AM.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Tweemaal per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen een gezellige rommelmarkt. Bezoekers hebben vrije entree. Op deze rommelmarkt kan iedereen zijn of haar spullen verkopen. En dat geeft een bonte verzameling van kraampjes met daarop de meest uiteenlopende spullen. Van speelgoed tot keukenmachines en van boeken tot fietsen. De opbrengst van de markt wordt gebruikt om de wagen te maken voor het bloemencorso tijdens de Floralia in Voorthuizen. In 2026 zullen de rommelmarkten worden gehouden op zaterdag 6 juni en op zaterdag 11 juli. Er worden standplaatsen aan bewoners van de straat en overige geïnteresseerden verhuurd. De toegang voor de standhouders is geopend vanaf 7 uur 's ochtends en de verkoop is toegestaan vanaf 8 uur 's ochtends. Kijk voor meer informatie en de verhuur van standplaatsen op wilbrinkstraat.nl. Op zaterdag 27 juni is iedereen tussen 10 uur 's ochtends en 3 uur 's middags van harte welkom op de jaarlijkse open dag van Zorgboerderij Groot Kootwijk in Barneveld. Zorgboerderij Groot Kootwijk biedt dagbesteding voor jong en oud en geeft jullie graag een kijkje op de boerderij. Er zijn allerlei activiteiten te beleven, zoals ponyrijden, je kunt een rondje mee met de jeep, je kunt op het springkussen, skelterrijden en er is nog veel meer. Kijk voor meer informatie op de website grootkootwijk.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 18 juli komt de 3x3 NL-tour tussen 11 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds naar Barneveld. Tower Jumpers en de 3x3 NL-tour nodigen je uit voor het 3x3 basketbaltoernooi van het jaar in het centrum van Barneveld. 3x3 is snel, spectaculair en voor iedereen, of je nu topsporter bent, net begint of gewoon voor de fun mee wil doen. Wat je kunt verwachten is intensieve 3x3 wedstrijden in een bruisende sfeer, met entertainment en muziek van de beste DJ van Barneveld en natuurlijk snelle scores en toffe moves. De inschrijvingen voor de 3x3 NL-tour zijn nu geopend. Zorg dat je erbij bent en schrijf je team vandaag nog in via de officiële website. play.fiba3x3.com. Als je deze voorronde weet te winnen, doe je direct mee aan het Nederlands kampioenschap in Amsterdam. Traditioneel op de laatste zaterdag van juni is de boeldag bij de gereformeerde kerk aan de Hoofdstraat 142 in Voorthuizen. Zaterdag 27 juni is er tussen 8:30 ochtends en 2:30 middags weer een grote boeldag met onder andere de bekende boeldag oliebollen, friet, hamburgers en diverse broodjes om de inwendige mens mee te versterken. Rond de middag wordt de dag opgeluisterd door twee verschillende muziekgroepen. Natuurlijk is er naast veel gezelligheid ook het meubelplein, de boekenmarkt, kleding, speelgoed, curiosa, glas en aardewerk en diverse andere tweedehands artikelen. Kijk voor meer informatie op gk-voorthuizen.nl/boeldag. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen die het tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Er zijn in Italië gisteren zeker 5 mensen vanwege de hittegolf overleden. In Frankrijk kwamen meer dan 40 mensen om door verdrinking. De hittegolf trekt vanuit het westen van Europa naar het oosten. Op zaterdag kan het in Duitsland 40 graden worden en op zondag wordt deze grens naar verwachting ook in Polen, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk en Hongarije doorbroken. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het Zuid-Amerikaanse land werd vannacht getroffen door 2 aardbevingen. De Venezolaanse autoriteiten hebben al 164 doden gemeld, maar verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Vooral problemen nog steeds op de N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad. Die is bij de Houtenripbrug nog steeds in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel, met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Ook elders in Europa zorgt de hitte voor problemen. Ook in Frankrijk, Engeland en Italië geldt code rood. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. Het Rode Kruis heeft na de aardbevingen in Venezuela giro nummer 5125 geopend. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. De hitte kan voor mensen dier tot gezondheidsklachten leiden en wordt maatschappijontwrichtend genoemd. Veel evenementen zijn afgelast en werktijden zijn aangepast. Geadviseerd wordt voldoende te drinken, op kwetsbare mensen te letten en niet op pad te gaan, omdat problemen op de weg en het spoor niet uit te sluiten zijn. Er is ook een verhoogd risico op natuurbranden. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. De rechters hebben te maken met visumrestricties en de toegang tot hun Amerikaanse banktegoeden en e-mails op Amerikaanse servers is geblokkeerd. De rechters noemen de sancties een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Het KNMI heeft voor vrijdag vanwege de extreme hitte code rood afgekondigd. Drie rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag spannen een rechtszaak aan tegen de Amerikaanse regering vanwege de sancties die zij hebben gekregen na onderzoeken naar Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdaden. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8.

0: 40-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol twee bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen drie gewonden, de chauffeur en twee passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: A1 Radio.
3: A1 Radio, goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. Het weer, het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm.
1: Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden van het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is.

0: dood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënt om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: A1 Radio.
3: Expodia. De betere progressieve rock.
1: Progressieve rock.
3: Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia. Een parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues.

0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Xpodia. Aflevering 555. En hier in deze warme studio zit naast mij natuurlijk ook gewoon Gerrit. Gerrit, goedenavond.
2: Goedenavond, Peter. Het is wel leuk om er te zijn, hoor.
1: Ja, en even doen we dit in een klein hittegolfje natuurlijk, hè?
2: Nog steeds, ja.
1: Ja, nog steeds. Dus luisteraars, we hebben een mooie namen voor jullie vanavond. Flying Colors, Eloy, Christopher Guildenlow. Moonrise, dat is overigens album van de week, heeft Gerrit gekozen. Maar ik ben het er 100% mee eens. Southern Empire, maar ook iets als Legacy Pilot gaan we meemaken. En de blues is in handen van Julian Sass. We zijn geopend met Discard Your Fear van Riverside. De band die helaas niet meer bestaat. Afkomstig van het album Love, Fear and the Time Machine uit 2015. Het laatste album waar Piotr Grudzinski nog aan mee mocht doen. Maar we gaan gelijk verder. We gaan vliegen.
2: We gaan kleuren vliegen. Flying Colors. Ja, en daar heb ik een live-opname voor gekozen. En eigenlijk wel van een optreden in Londen. In Londen heb je namelijk een paar fameuze muziekpodia. Royal Albert Hall, die is erg bekend, kent iedereen wel. Maar zo bestaat ook de Shepherd's Bush Empire. Die is wat minder bekend, maar wel vol traditie. Ooit trad daar een Charlie Chaplin op. Moet je nagaan hoe oud hij het is. Nou, Flying Colors trad erop in 2019. Een ijzersterke en virtueuze supergroep, die Flying Colors. Een vijftal bestaat uit Steve Morse en Dave LaRue. Ze kennen elkaar van de Dixie Dregs, onder andere Neil Morse, de broertje van. Die is bekend van Spock's Beard. En Mike Portnoy, onder andere van Dream Theater. En een wat minder bekende Casey McPherson. Dus het is eigenlijk wel een supergroep, mag je zeggen. En dan mag je dus ook wel schitterende optredens verwachten. En dat was een optreden in de Shepherd's Bush, zeker in 2019. En om dat te bewijzen hoor je het nummer Peaceful Harbor van het album Third Stage Live in London uit 2019.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Het wordt tijd voor een bijdrage uit Spanje. Of komt er toch iets uit Duitsland? In ieder geval, hier is Edwin.
2: Ja, en ik start vanavond met het nummer Poseidon's Creation van de Duitse progger-band Eloy. Dat is onderdeel van het album Ocean uit 1977... dat de opkomst en ondergang van Atlantis vertelt, gebaseerd op de Griekse mythologie. Het nummer dat beschrijft de creatie van Atlantis door Poseidon, die heerser wordt over de zeeën en een tempel bouwt op een prachtig eiland. Het nummer zelf staat bekend om zijn kosmische, progressieve rockstijl, met invloeden van space rock en symfonische rock, gekenmerkt door lange synthesizer solo, gitaarwerk en een zeg maar wat dramatische opbouw. Wij gaan vanavond luisteren naar de live versie van dit nummer. Hier is Poseidon's Creation.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: We zijn alweer een half uur onderweg en de volgende staat al klaar. En dat is een nieuwe, een gloednieuwe. En een band die we ook nog nooit eerder hebben gedraaid in Xpodia. De band heet Legacy Pilots. En dat is een band die is opgericht in 2018 in Hamburg door ene Frank Oes. En die man die maakte eigenlijk gewoon jingletjes voor bedrijven.
3: Ah.
2: Echt bedrijfvideo's en dat soort dingen
3: daar
2: nog meer.
3: Daar verdiende hij zijn geld mee.
2: Exact. En kwam op een gegeven moment tot de conclusie van... goh, maar progressive rock vind ik ook wel leuk. En daar wil ik wel wat mee. Dus die is albums gaan maken.
3: Ja.
2: En ja, hij heeft ook iets met vliegen en met piloten en zo. Dus vandaar dat hij The Legacy Pilots heeft genoemd. Hij heeft in de tussentijd ook wel steun van beroemde namen. Pete Travers van Marillion. Ah, ja. Steve Rothery van Marillion. En het nummer wat je zo meteen gaat horen, daar is de zang verzorgd door... John Mitchell.
3: Zo, hé, John, daar is hij weer.
2: Ja, precies. Die kennen we van alle bands natuurlijk. Het album heet Camera Obscura, is uit 2026, dus gloedje nieuw. Het nummer waarnaar je gaat luisteren heet Afterglow. En ik moet in dit geval ook nog eventjes zeggen, met dank aan Rino. Want die heeft ons in de muziekgroep hierop gewezen, op deze band.
3: Ja, dat was een gouden tip van hem.
2: Zeker weten, want het is prachtige muziek.
0: Xpodia houdt je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.

0: Een album met meerdere juweeltjes. Dit is het Xpodia Album van de Week.
1: Ja, en van Duitsland gaan we verder naar het oosten en komen we in Polen terecht. En dat is het album van de week, het album No Rewind. Het is van de Poolse multi-instrumentalist Kamil Koniczak, als ik het goed uitspreek. Het album kwam onlangs uit en het is zijn vijfde alweer. Hij doet heel veel dingen zelf, maar heeft wel drie maatjes opgetrommeld om er een mooi album van te maken. Het resultaat is dan ook een melancholisch en emotionele plaat waar zowel instrumentatie als zang dik in orde is. Centrale thema's zijn de typische angsten van deze tijd en de strijd tussen waarheid en het manipuleren van die waarheid. Nou, actuele thema's. Je hoort nu twee nummers, Cheaters en When We Play By Heart. En in de tweede uur hoor je, wat mij betreft, het beste nummer van dit album. Blijf luisteren dus.
0: Een album met meerdere juweeltjes. Dit is het Xpodia Album van de Week.

0: 104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Tijd voor de tweede bijdrage van Edwin. En volgens mij neemt hij ons mee naar een hele grote band.
2: Onze vaste luisteraars en kenners van de progrock weten natuurlijk dat Porcupine Tree begon als een fictief verhaal van Wilson en Malcolm Stocks over een niet bestaande jaren 70 band. En dat evolueerde van een eenpersoonsstudieproject naar een gevierde cultband met zware baslijnen, hoge productiewaarden en complexe composities. She's Moved On uit 2000 staat op hun album Lightbulb Sun. Het nummer staat bekend om zijn melodieuze, maar ook melancholische sound, typerend voor de fase waarin de band progressieve rock met toegankelijke invloeden mengde. De tekst, geschreven door Steven Wilson zelf, gaat over het achterblijven na een relatiebreuk, waarbij de ander emotioneel of fysiek verder is gegaan. Dus hier is She Moved On.

0: you.
1: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
2: We gaan het eerste uur afsluiten met Curved Air. En dan niet een van de gebruikelijke nummers, hè, zoals Backstreet Love en zo. Nee, ik heb nu eens gekozen voor het album Air Cut. En dat is van 1975 volgens mij. Het vierde studioalbum van deze band Curved Air, waarbij eigenlijk de grote mannen van het begin, en dan hebben we het over Daryl Way en Francis Monkman, er al lang niet meer bij waren. Eigenlijk was er bijna niemand meer, behalve de zangeres Sonja Christina.
3: En die voelde zich toen ook niet meer helemaal op de plek.
2: Nee, het is ook...
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@ae-mediagroep.nl.
6: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
7: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
6: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Daarnaast worden op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. En veel scholen, maar ook de attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn gaan morgen niet open. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren.

0: tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
2: AE Radio.
3: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.

0: radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders. Onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
1: Welkom bij het tweede uur van deze aflevering 555 van Xpodia. Die we geopend zijn met, ja, dan gaan we nog even door met de cijfers, Gerrit.
2: Ja, 6x6. En dat is een rare naam voor een drietal eigenlijk, vind ik wel.
1: Ja, nou ja, als je alle armen meerekent en alle benen, dan zou
2: dan
1: het weer kloppen.
2: Ja. En misschien is de oppervlakte van de drie samen wel 6x6, dat weet ik niet. Onze collega Clemens Leunissen, die ons ooit wees op de drietal dat de muziek maakt onder de naam 6x6. En dat is eigenlijk wel terecht dat hij dat toen deed. Ze maken wat mij betreft behoorlijk toegankelijke muziek. En dat leunt zwaar op gitaarwerk, zoals je hebt kunnen horen. En er zit ook wel lekker veel variatie in. De productie van hun albums, dat zijn er maar twee in totaal, die wordt alom geprezen. Voor vanavond richten we onze schijnwerpers op het debuutalbum 6x6. En het openingsnummer wat je hoorde heet Yearning to Fly.
1: En wij gaan gelijk verder met weer een nieuw album. In dit geval van Christopher Gildenleu. Hadden we al één nummer van gedraaid, dat ga ik nu weer draaien. Het nieuwe album heet Humanized, is dus net uit. En het is eigenlijk een heel persoonlijk album geworden, zegt hij. Maar tegelijkertijd ook een heel stevig album. Hij heeft de sokken er goed ingezet. En daarbij heeft hij ook hulp gehad van maatjes bij zijn oude band Pain of Salvation. Waaronder de drummer. En dan gaat het lekker stuwen natuurlijk allemaal. Ik heb toch, omdat het mij zo nu dan net even iets te stevig is en ik dan toch een beetje begin te draaien, zo van, waar gaat dit over? Ik heb toch nog eventjes dat eerdere nummer wat hij heeft uitgebracht, heb ik op het lijstje gezet. Dat is The Almost. Maar ik laat het vooraf gaan door een instrumenteel nummer, Rendering. En dat is zo ongelooflijk mooi dat ik nu mijn mond hou.
0: Ha. Xpodia, houd je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: Ja, en van Christophe Gildenleu gaan we weer terug naar Moonrise. In het eerste uur heb je daar al twee nummers van gehoord. En wat ik zei, in dit uur, wat mij betreft, het beste nummer. En dat nummer gaat over jou, luisteraar. Althans, dat zegt Camille Cognacci. Het heet namelijk All About You. In de vorige uur zei ik al dat het centrale thema is de grens tussen waarheid en manipulatie. All About You spreek je persoonlijk aan op persoonlijk verlies en bijbehorende herinneringen, maar ook op je zelfreflectie. Ga er maar eens goed voor zitten dus.
2: Ik ben wel blij dat Camille weer een nieuw album heeft gemaakt. Want alles wat we van hem tot nu toe te horen hebben gekregen, dat was eigenlijk wel heel erg goed. Man kan fantastisch gitaar spelen, maar hij... Echt die melodielijnen die hij maakt en zo. Ja, ik ben daar wel van onder de indruk.
1: Dus?
2: Vond jij het moeilijk kiezen in dit album? Welke nummers? Oh
1: ja. Ja, dat vind ik bij meerdere albums. Maar bij dit album wel in het bijzonder.
2: Ja, hè?
1: Ja.
2: Ja, ik had dat ook. Ik kon er ook niet helemaal wijs uit worden van... Oké, welke zou ik nou naar voren willen trekken? Het hele album is eigenlijk meer dan goed genoeg om in één keer te beluisteren.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: En laten we die laatste dan maar snel aan het woord laten voor zijn derde bijdrage van vanavond.
3: En mijn volgende bijdrage is van Transatlantic. Die werd in 1999 opgericht. Deze band staat bekend als een samenwerking tussen prominente muzikanten uit verschillende bekende progrockbands. Dat zijn Neil van ex Spoxbeard, Mike van ex Dream Theater, Royn van de Flower Kings en Pete van Marillion. Hun debuutalbum uit 2000 heet SMPT. En dat is ook een woordspeling van de achternamen van de leden. En tegelijkertijd een verwijzing naar SMPTE. Dat is weer een tijdcode die in de opnametechnologie wordt gebruikt. Het album werd zeer goed ontvangen en wordt ook vaak gezien als een masterpiece binnen de progressieve rock. Het spelplezier en de chemie tussen deze vier muzikanten, dat spat er echt vanaf. Vanavond heb ik gekozen voor het nummer We All Need Some Light. Een bekend en rustige nummer geschreven door Neil Morse.

0: 30 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: We gaan weer helemaal naar de andere kant van de wereld, ja, volgens mij.
2: Transatlantic gaan we.
1: Transatlantic naar wat?
2: Naar Australië.
1: Ah.
2: En daar ontmoeten we de heren van Southern Empire. Nou, passende naam. Die hoor je niet voor het eerst bij Expodia natuurlijk. Ene Sean Timms die richtte de band op in 2014. En dat is eigenlijk uit de as van een andere band, Utopia. Dat was net ter ziele en hij had nog wat muziek liggen. Dus hij dacht, kom, ik zet een andere band op en dan gaan we die muziek gebruiken. De muziek die komt eigenlijk uit de hoek van Dream Theater, Transatlantic ook en Stephen Wilson. Toch hebben ze maar 3 albums in totaal uitgebracht. Vanavond kiezen we voor hun jongste album en dat is Another World uit 2023. En van dat album hoor je de track Butterfly. Butterfly.

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Expedia. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.
2: Ik heb het bluesnummer deze week in handen gegeven van Julian Sas. En daarvoor ben ik teruggegaan naar het album wat hij heeft uitgebracht in 2022. En dat heet Elektra Acoustic. En waarom heet dat zo? Omdat alle nummers op dat album hij twee keer heeft gespeeld.
3: Oh?
2: Akoestisch en elektrisch.
3: Elektrisch. Ja, goh.
2: Hij heeft het opgenomen in het najaar van 2021. En dat was eigenlijk zijn uitdrukking van alles wat hij in de corona-periode heeft meegemaakt. Dingen die wel konden, die niet konden, zijn emoties en al dat soort dingen nog meer. En dan is de titel van het nummer wat ik nou ga draaien wel heel erg mooi. These blues are killing me anyhow.
3: Ja.
2: En dan moet je nog even terugdenken aan corona en wat dat teweeg heeft gebracht.
3: Ja.
2: Dus daar had ik corona niet voor nodig. Met de blues heb ik al genoeg. Dat is eigenlijk dan wat hij daarmee tot uitdrukking brengt. Ja. Ik vond het wel heel mooi gevonden.
3: Ja.
2: En ik heb van dit nummer de elektrische versie genomen uiteraard. Want ja, ik bedoel, dan krijg je toch die gitaar. En de,
3: ik vind zeker blues moet elektrisch.
2: Ja, met dat alle vind respect. Ik eigenlijk ook wel. Dus ik ben er erg blij mee. Hier is Julian Sas, Blues uit de Betuwe.

0: Expodia. Expodia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: De afsluiter vanavond is in handen van Gerrit. Dus ik zeg alvast dank jullie wel voor het luisteren. En graag tot volgende week. Een dank ook aan Edwin voor zijn bijdrage natuurlijk. Hè. Laten we dat eventjes niet vergeten. En het is een totaal voor mij onbekende en dus ook nieuwe band die wij nu laten horen.
2: Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Spyrogy is de naam. En dat is eigenlijk geen band. Het is een one-man band.
1: Aha.
2: Een project van ene Dave Allen. Had ik ook nog nooit van gehoord. Hij is multi-instrumentalist, maar dat zou je niet verbazen. Onlangs verscheen zijn derde album alweer. Wherever, Forever. En dat klinkt als een klok, kan ik je verzekeren. Luister maar eens naar het nummer When They Came. Ja, ik vind dat wel een heerlijke, melodieuze opening. Er zit wat blues in en het smaakt voor mij betreft naar meer.
1: Oké, albumpje van de week?
2: Ja, mag wel voor mij.
1: Nou,
2: doen we een keer.
1: Doen we een keer. Lijkt me een goed plan. Nogmaals, dank voor het luisteren. Dank, dank Gerrit voor jou.
2: En tot de volgende week.
1: En tot de volgende week.
0: Expodia houdt je actueel. Van de recente releases moet je deze gehoord hebben.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
4: Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht opzetten in Libanon. Het mandaat van de huidige missie van de Verenigde Naties loopt eind dit jaar ten einde en er mag dan volgens de Franse president Macron en de Italiaanse premier Meloni geen machtsvacuüm ontstaan. Macron zei dat Libanon geen bruggenhoofd voor een regionale escalatie mag worden. Het VN-vredesleger kent op dit moment zo'n 7500 blauwhelmen uit bijna 50 landen. Online supermarkt Picnic bezorgt vrijdag vanwege de hitte alleen 's ochtends en 's avonds. Ook de keuringstations van de Rijksdienst voor het Wegverkeer en het testcentrum in Lelystad zijn morgen gesloten vanwege de hitte. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. Er zijn vandaag in Nederland meerdere mensen verdronken. In de Waal bij Nijmegen sprong een man vanaf een brug in het water. Hij werd na een zoekactie met een drone en helikopter een uur later doodgevonden. Bij het Limburgse dorp Middelaar kwam een persoon om het leven bij een botsing met een boot. En in de Strijk Vierteltplas in Utrecht is vanavond een 13-jarige jongen gevonden. Of het om een verdrinking gaat is nog niet bevestigd. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport...

sinds 1981, dames en heren. 1981, een still going strong. Er komt een nieuw album uit, Cursum Perficio, zo gaat het heten. 18 september komt de nieuwe Anthrax uit. De voorloper hoorde je hier al een inschoutend bijnacht als opener. It's for the kids, het is allemaal voor de kinderen. Hey, welkom bij een uitzending van Schouten Benacht, zoals gezegd, met daarin de vaste onderdelen. Zo hebben we daar in de Killer Classic, gaan we 25 jaar terug in de tijd. Wat vliegt de tijd toch? 25 jaar geleden bracht Rammstein het album Mutter al uit. En van het album Mutter hoor je zometeen links 2, 3, 4. In de Oekro gaan we nog verder terug naar het jaar 1974. Het debuutalbum van de band Judas Priest. Dat heet Rock'n'Rolla. Je hoort zometeen het titelnummer. En de showcase zijn we toe aan de tweede week van het album van 12 Stones. Komt in het jaar 2002. Het heet ook 12 Stones. Je hoort zometeen Fade Away. The Rock 13, Eva Under Fire. Voor de eerste week op de nummer 1 met Villainous en Doc Stark opnieuw binnen. En All In Now. En dit is de laatste van The Devil Wears Nada. Zo zien de olifant.

Deze band staat binnenkort in Nederland. Daar binnenkort 29 november in Tilburg 013. Seven Dust. Door de hun laatste Construct. En de horror uit Zweden, The Devil Wears Nada. En zij zagen een olifant in de kamer, oftewel een elephant in the room. Gaan wij terug in de tijd? Dat doen we eigenlijk altijd hier in Schouten bij Nacht. Drie keer. De eerste keer altijd in de Killer Classic. En dan gaan we 5, 10, 15, 20 of soms nog veel langer terug in de tijd. Dit keer gaan we 25 jaar terug in de tijd. En dan komen we uit in het jaar 2001. Killer Classic. En komen we uit bij een band die toch wel regelmatig in het nieuws staat. En dan niet altijd positief in het nieuws staat. We hadden ook wel bijvoorbeeld Muse met Psycho. Ja, daar vonden we ook wat van. En van deze, van Rammstein, vinden we natuurlijk ook wat van. In het jaar 2001 brachten zij het album Mutter uit. En ik weet nog goed dat ik deze voor het eerst draaide. En een hoop commentaar kreeg. Links, 2, 3, 4. Uit het jaar 2001. Dit is Rammstein.

komen uit Zweden. De band heet Rex Zoria. Metallic Rain. Dat is hun laatste single. En daarvoor gingen we terug in de tijd naar het jaar 2000. En ik zei al, ho, herrie toe de tijd. En misschien nog wel steeds om de band Rammstein. Ze hebben achter 25 jaar geleden alweer het album Moeder uit. In de Killer Classic hoorde je links 2, 3, 4. Breed ons met de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij nacht. De nieuwe binnenkomer is van Dogstar. Die hoor je zo meteen. All In Now. De nummer 1 is voor deze band Eva Under Fire. Met het titelnummer van hun nieuwe album. Hoe dat heet? Villainous.

0: komen nu in de Rock 13. Dogstar en All In Now. En de bassist van deze band, die ken je. Want dat is namelijk niemand minder dan Keanu Reeves. Je weet wel, die filmster. Die maakt ook gewoon lekkere muziek en dan speelt al een tijdje in de band Dogstar. Ze komen nu binnen met All In Now. En daarvoor hoor je de nummer 1, Eva Under Fire. En de titel van hun nieuwe album, dat is Villainous. We gaan weer terug in de tijd. We gaan even kijken naar het debuutalbum. Dan gaan we heel ver terug naar het jaar 1974.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Apparatuur is de schouder bij nacht.
0: Ze staan 12 augustus in Tilburg. Judas Priest, het begon allemaal in het jaar 1974 met hun eerste album. Ze zijn oude mannen geworden, maar ze maken nog steeds heerlijke muziek. Het begon allemaal zo met het album Rock'n'Roller. Vandaag in de Oekraïne.

uit Rochester, New York. De band heet Taikin. We're better off with strangers. Ik ben toch heel benieuwd wie zij dan bedoelen. Maar ik heb daar geen mening over uiteraard. En daarvoor hoorden we Judas Priest. En het jaar 1974. Het debuutalbum van de band, dat heet Rockerola. Je hoorde de titelnummer Rockerola. Ik zei het al, in augustus staan ze in Tilburg. Heb je nog geen kaartje, dan heb je pech. Want hij is gewoon stijf en ook stijf uitverkocht. Schouten van acht, een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat suggesties. Altijd welkom, hè. Eddie met een Y, @schoutenbijnacht.net. Gaan wij even kijken naar Duitsland, want deze band komt uit Duitsland. En dat kun je niet horen. John Diva and the Rockets of Love. Hoe mooi is die titel? Dit is Bigger Than America. Open up your eyes, gonna come on double size. Now we're moving in the go for the big game. Come on. Oh yeah, come on.

0: zijn toe aan hun derde album met Agnes. De band heet Arium. All That's Left of Me, met de subtitle, een subtitel, Nice Flowers. En daarvoor uit Duitsland, John Diva and the Rockets of Love, mooie titel, Bigger Than America. We gaan weer terug in de tijd, we gaan even kijken naar de showcase. Dat doen we naar het jaar 2002.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: En in de showcase staat de band 12 Stones centraal. Ze werden in het jaar 2000 opgericht. In het jaar 2002 zouden zij hun eerste, nou ja, dus debuutalbum uitbrengen. Hoe heet dat? Uiteraard ook 12 Stones. Ik heb ze gekozen in de showcase omdat ik gewoon heel erg lekker fan van deze band ben. We zijn toe aan de tweede week. En in de tweede week deze. Dit is Fade Away.

Maryland. Dat ligt in de Verenigde Staten van Amerika. Ze brachten in 2025 een EP'tje uit. Dat heet City in Mind, zoals ook de band heet. Maar nu hebben ze een nieuw album uit. Dat heet The Fear Machine. En daarvan hoorde je Crown of Bullets. En voor Crown of Bullets gingen we terug in de tijd naar het jaar 2002. Dat deden we met het debuutalbum van de band 12 Stones. Die staan centraal in de showcase. Waar toen in de tweede week je hoorde Fade Away. Brengt ons alweer aan het einde van dit programma. Een uurtje is alweer zo voorbij. We sluiten af met de Foo Fighters. Amen, caveman. Nou, amen zeggen we zeker tegen dit uurtje. Ik dank je nu voor het luisteren. Dat hoor je heel graag volgende week weer. Tot dan.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse